0: 3 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kolberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kolberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen

En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koolburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koolburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleed.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat was Wang Chung met Dancehall Days. Goedemorgen, je luistert naar Flow Radio. Wakker worden met William. We gaan er een heerlijke zondag van maken. Limal, bekend van de soundtrack van...

herkenbaar. Perfecte zondag feelgood uit de jaren 80. Dit nummer is in 2022 opnieuw populair door Stranger Things. Blijf een

Esteli, Together Forever, Ubit dansbaar, typische ethische energie, perfect voor de start van je zondag. Dit nummer stond tegelijk Never Gonna Give You Up in de hitlijsten van 10 tot 11 uur. Jongbelegen informatie, programma voor senioren. Om 11 uur tot 12 uur in Poco Jaco met 1 uur klassieke muziek. Om 12 uur tot 4 uur non-stop muziek. Van 4 uur tot 5 uur tweestemming en programma van Paul en Marleen. 5 uur tot 7 uur Paul's platenkast, gevarieerd programma uit de kast van Paul. Om 7 uur tot 9 uur non-stop muziek. Van 9 uur tot 11 uur Go with the Flow met Bjorn en Yvonne.

Dat was Shakira met het nummer She's Wall Funky en dansbaar. Een echte 2000 knaller. Shakira nam dit nummer op in zowel Engels als Spaans. La Roux, de Britse sanspopkoningin, die hier echt een knaller neerzet.

Laurus, bulletproof, fel, vrolijk, elektronisch en upbeat. Wereldwijde hit, perfect voor zondagochtend. Het nummer werd in één dag geschreven en opgenomen. Dat is...

Ribbery en Rhythmus is geproduceerd door Freemason met hun herkenbare house sound. De remix werd populairder dan de originele versie. En zo houden we dat tempo lekker in.

Shawty Dancing, dansbaar, funky. Het nummer dat disco kerne defineerde. Dat was een eerste nummer met falsetto's zang. De Vega Boy brengen

0: vrolijk, dansbaar en luchtig. Een van hun grootste feel-good hits. De videoclip werd opgenomen in de kleurrijke alpha-setting voor extra vrolijkheid. Dit blijft zo'n heerlijke meezingen om je dag mee te starten.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Hathaway Live. Dansbaar, vrolijk, energie. Op afvallige van zijn wereldhit, maar met een luchtige vibe. Hij nam dit nummer op in dezelfde studio als Kapitein Hollywood project. Dit is precies de vrolijke 90s energie. De Saturdays haaien. Britse girl power met een flinke dosis energie.
1: Hey, Flo Rida, Frankie.

de Saturdays haaien pop en upbeat. Een van hun grootste hits. In de videoclip rijdt de groep zingend segways. Dr. Alban, de tandarts die wereldberoemd werd als

dansbaar, een van de grootste Eurodance-klassieken. Hij werkte vroeger als een tandas in Zweden. Dit blijft zo'n heerlijke 90s vibe. Kaptein Hollywood Project, een van de grootste Eurodance-namen uit de 90s. Met één track die je

Captain Hollywood project More and More, dankbaar, strak en energie, internationale doorbraak. Tony Dawson Harrison begon als danser voor hij Eurodance hits ging maken. Dit is precies die 90s energie waar je blij van wordt op zondagochtend.

Jesse J, prijsdag. Veel goed en upbeat, geschreven samen met Dr. Luke. Jesse J schreef dit nummer in minder dan een uur. Lekker positief, precies zoals het zondag hoort te zijn. Kylie Minogue met een van haar meest sprankelige dancepop hits. Precies goed voor de zondag.

0: Kylie Minogue in Your Eyes. Vrolijk, dansbaar en fel. Afkomstig van haar iconische Viva-album. Het nummer werd opgenomen in dezelfde sessie als Can't I Get It Out of My Head. Dat is zo'n plaat waar je meteen blij van wordt. Mika met een van de meest kleurrijke en vrolijke popsongs van de jaren 2000. Precies goed voor de zondag.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Bekende guy, Grace Kelly, Spells, Fells en super herkenbaar. Zijn grote doorbraakhit. Hij schreef dit nummer omdat een platenlabel hem wilde veranderen. Maar hij bleef volledig zichzelf. Dit is zo'n plaat waar je meteen een glimlach van krijgt. Dat was Wakker Worden met William. En bedankt voor het luisteren. En tot volgende week zondag.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl. Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio.
5: Met nu

0: koffie maar klaar en je radio aan. Je zondag begint altijd goed met Jong Belegen. Vanaf 10 uur met boordevolle informatie voor senioren, gevolgd door het Brabants kwartierke met veel muziek en een schoon preske. Raad jij het dialectwoord? Brabantse gezelligheid bij Flow Radio. Elke zondag van 10 tot 11. Uitgeslapen?
1: Goedemorgen, dames en heren. Mijn naam is Kees van Hoof en mijn gast is Chef van Rovert, vicevoorzitter van de senioren Die Hilver. Chef, de eerste vraag. Hoe zijn jullie nou toch aan het project Zomerschool gekomen?
2: Dat is alweer een tijdje terug tot stand gekomen. Dat is in de tijd nog van de Stichting Seniorenheel Waanbeek, SSH toen de tijd. Die hebben op enig moment geconstateerd dat heel veel senioren, ouderen, met name in de vakantieperiode, heel veel alleen thuis zaten. Kinderen op vakantie, kleinkinderen op vakantie, weinig of geen bezoek. Daar wilde men wat aan doen. En dat is op een gegeven moment erin uitgemond het organiseren van een aantal activiteiten voor de senioren die dan op dat moment thuis zaten, en om die achter de voordeur vandaan te halen in die periode. Hoe ze aan de naam gekomen zijn, is voor mij ook wel een beetje een raadsel. Zomerschool, ja, het heeft niet zoveel met school te maken, maar het heeft wel alles te maken met activiteiten en bezig zijn.
1: Is het veel werk, chef? Want ik heb laatst dat boekje gezien van de zomerschool, en er zat eentje in de map van de winterschool, maar daar komen we straks even op. Ben je daar veel tijd aan in de voorbereiding mee bezig?
2: Ja, dus kort en bondig kan ik daar ja op zeggen. We zijn er heel veel tijd mee bezig. Om een indruk te geven, we beginnen in april met de eerste overleg. We hebben een werkgroep van een achttal mensen. Begin april met een eerste overleg. Waar we dan de periode vaststellen waarin we de zomerschool willen laten plaatsvinden, de activiteiten willen laten plaatsvinden. We gaan dan al bekijken wat voor activiteiten we kunnen aanbieden. En daarmee ook meteen al in de werkgroep de verdeling maken van wie gaat voor welke activiteit zorgen. Contact opnemen met bedrijven als het een bedrijfsbezoek betreft. Contact opnemen met instellingen, musea, et cetera. Kijken wat dat gaat kosten. Dan gaan we allemaal weer naar huis met ons huiswerk. En gaat iedereen aan de slag om datgene wat hij op zich genomen heeft, om dat verder te gaan uitwerken. En dan is het

Alweer richting eind april dat we een tweede keer bij elkaar komen en daar dan een samen kijken van wat kan er, wat kan er niet. Moeten we eventueel nog extra dingen bij plannen? Wat zijn de kosten? Want in mei moet er een boekje gemaakt worden waarin we alles gaan aanbieden. Dus dan zijn we al een maand zeg maar heel druk geweest met van alles voorbereiden. Dan beginnen we zo langzamerhand aan een stukje daadwerkelijke uitvoering. Want eind mei moet het boekje waarin alles wordt aangeboden bij de leden zijn, moet het in de Hilverbode opgenomen zijn. En dan kunnen mensen gaan inschrijven, want ja, meestal zit zo'n zomerschool in de periode juli-augustus. Dus wij moeten de aanmeldingen begin juli binnen hebben. Dus dat betekent dat de maand juni de mensen de gelegenheid krijgen om in te schrijven. Dus gedurende die periode ben je daar mee bezig. En op het moment dat dan de inschrijvingen binnen zijn, moet je bekijken van hoeveel inschrijvingen hebben we. Kan alles doorgaan zoals we het gepland hebben? Moeten we eventueel extra activiteiten of ergens twee keer naartoe gaan omdat er zoveel inschrijvingen zijn, et cetera.

0: Ja, chef, het is een majeure operatie, begrijp ik wel, hè? Hoeveel mensen zitten er in zo'n werkgroep, chef?
1: We hebben een werkgroep van 8 mensen. Waarvan er 7 zijn die de activiteiten organiseren. En 1, Tine Paternotte, die zeg maar de stukje administratie. En we hebben iemand die zeg maar de inschrijvingen ontvangt, verzamelt, uitwerkt, keurig netjes in Excel sheets zet. De penningmeester die er druk mee is, want die krijgt alle betalingen binnen. Dat is ook weer zo'n verhaal op zich, want als je kunt pas meedoen wanneer je betaald hebt. En als we te veel inschrijving hebben, want er zijn bepaalde activiteiten die gelimiteerd zijn, ja, dan is het moment van betaling is bepalend voor mag je meedoen of mag je niet meedoen.
0: En als je dan tot de conclusie komt, als alles geïnventariseerd is, dat er bijvoorbeeld als er 50 mensen mee kunnen, dat er 70 of 80 mensen zich hebben aangemeld en betaald hebben, hoe gaat die correctie dan plaatsvinden?
1: Nou, we gaan altijd in eerste instantie proberen om iedereen mee te laten gaan. Dus dat betekent dat we gaan kijken van we kunnen op een locatie maar met 50 mensen terecht. Maar de resterende 30 die we dan nog hebben, kunnen we daar eventueel nog een extra activiteit nog eens een tweede keer naar zo'n locatie. Meestal lukt dat, gelukkig. Maar soms lukt dat niet. Is het echt gewoon keihard gelimiteerd. Ja, en dan moeten we 30 mensen afzeggen. En dat betekent dat we dat inderdaad gelukkig tegenwoordig allemaal makkelijk per mail kunnen doen. Maar de penningmeester moet dan ook het geld wat die mensen daarvoor betaald hebben meteen terugbetalen. Ja. Dus er zijn dan weer een aantal financiële transacties. Dat is allemaal nog niet zo'n sinecure. Dat is echt heel veel. Het is bijna dagwerk.
0: Betekent de chef dat de werkgroep bij bepaalde bedrijven ideeën die we hebben gaan kijken op locatie? Ja. Wat kan er wel, wat kan er niet?
1: Ja, precies. Dat doen we dan al in de organisatiefase. Ja. Dat we op bezoek gaan bij het betreffende bedrijf, bij het betreffende museum. Van is het geschikt bijvoorbeeld voor rolstoelers, of kunnen er mensen met een rollator, kunnen die er ook terecht? Dat zijn allemaal zaken die we van tevoren wel goed in beeld moeten hebben, voordat we het gaan aanbieden. Op het moment dat het een bedrijf is of een organisatie is of een instelling is waar we niet terecht kunnen met rolstoelers, ja, dan betekent niet dat we het niet laten doorgaan, maar het betekent wel dat we dat heel nadrukkelijk en goed moeten communiceren naar de mensen toe, dat ze weten van ja, daar kan ik wel of daar kan ik niet voor inschrijven. Ja. En ook van ja, wat is de impact? We zijn bijvoorbeeld afgelopen zomer naar Antwerpen geweest voor een stadsrondwandeling. Ja, dan moet je al toch redelijk goed ter been zijn om daaraan mee te kunnen doen. Dus dat zijn allemaal dingen die je van tevoren wel goed moet hebben bekeken en moet weten wat ons te wachten staat.
0: En ik neem vast aan dat mensen met een rollator ook graag mee willen. Ja, waarom niet, zou ik zeggen. Maar is het dan de verplichting dat die mensen echt iemand bij zich hebben die ook daadwerkelijk naar de betrokken omkijkt? Of is het genoeg dat ze zeggen, ja, ik heb iemand meegebracht en die loopt heel een dag een beetje bij me mee. Maar die zal er dan echt zorg verleend moeten worden, verantwoordelijk zijn voor degene met de rollator die misschien niet een verhogingsknop kan.
1: Nou, daar zitten we. Daar haal je wel een heel heikel punt aan. Want daar zitten we echt wel als organisator met een dilemma. Want ja, we doen het, we organiseren dat voor mensen Die thuis zitten, die achter de, die weinig achter de voordeur vandaan komen. Maar anderzijds moeten wij ook wel kijken van, is het verantwoord dat wij met die mensen op pad gaan? Dus daar hebben wij echt wel zorg over. Want wij zijn geen zorgorganisatie, wij zijn een...
0: Ik wil met je lachen van Guus Meeuwis.

0: Ja, chef, je had het over die hulp die bij zo'n inwoner die graag mee wil moet zijn. Kun je daar bijvoorbeeld dan een voorbeeld van geven? Wanneer het wel of wanneer het niet kan? En,
1: nou, kijk, als het rolstoelers zijn die echt gebonden zijn aan een rolstoel. Dan hebben we activiteiten waarvan we zeggen, nou, daar kunt u rustig mee. Maar dan moeten we wel zorgen voor een begeleider. Die achter de rolstoel. Want ja, degene die het organiseert of die zo'n groep begeleidt vanuit het seniorennetwerk. Ja, die is met tig dingen bezig op zo'n dag. Dus daar kun je niet van verwachten dat die de hele dag achter een rolstoel loopt. Laat staan dat er twee of drie rolstoelers bij zijn. Dus dat organiseren wij als seniorennetwerk niet. Maar als ze dan zorgen zelf voor een begeleiding, prima, dan kunnen ze mee. We zorgen altijd dat er een bus is waar ze in en uit kunnen. Dat wordt dan wel georganiseerd. Maar wij zijn daar wel heel in de loop van de jaren ook door. Door schade en schande wijs geworden. En ook nog nadrukkelijker de verantwoordelijkheden bekijkend. Zijn we daar toch wel wat kritischer voor onszelf in geworden.
0: Nou, dat begrijp ik. Dat moet ook, want anders dan loopt zo'n hele reis in de soep. Ja. Ja? En is de enthousiaste betrokkenen. Ja, die
1: ja, precies, ja.
0: Die komt ook negatief aan, s'avonds weer.
1: Ja, nou, wat jij zelf zegt, ook de betrokkenen, het moet voor iedereen leuk zijn. Ja,
0: precies.
1: En dus ook voor degene die meegaat. Dus dat het ook voor degene die meegaat in de rolstoel of met de rollator wel een meerwaarde heeft. Ja. En een leuke dag uit is. En niet dat die zichzelf aan het eind van de dag zegt van ja. Ik vond er niks aan, want ik heb het niet echt mee kunnen maken.
0: Afgelopen zomer, bij de zomerschool, hadden we soms last van hoge temperaturen.
1: Ja.
0: Hebben we daar nog iets van geleerd?
1: Ja, daar hebben we zeker ook weer iets van geleerd. We zijn bijvoorbeeld twee keer met een groep naar de Beekse Bergen geweest. En op die dag was het dik over de 30 graden. Daar hebben we gewoon het programma een beetje aangepast. Zodanig dat we er zo weinig mogelijk last van de warmte hadden. Mensen in de bus met airco. Mensen bij de lunch in een goed geventileerde en gekoelde ruimte. We hebben bijvoorbeeld ook fietstochten gehad, waarvan mensen, het was zelfs 5, 36 graden. Waarbij mensen zeiden van, buitenstaanders zeiden van ja, het is niet verantwoord. Wij hebben gezegd tegen onze deelnemers, bepaal zelf wat je verantwoord vindt om mee te gaan of niet mee te gaan. Kijk, we hebben met volwassen mensen te maken die hun eigen beslissingen moeten nemen. Daar hebben ze, om maar een voorbeeld te geven, op enig moment hadden we een fietstocht. En toen waren de weersverwachtingen dat het naar de 37 graden zou gaan. We hebben tegen die mensen 's ochtends gezegd van, let op elkaar, let op jezelf, dat je jezelf niet over de kop fietst. We hebben gezorgd dat ze allemaal een flesje water meekregen. Nou was dat niet zozeer dat flesje water van een half liter, want dat was snel genoeg op. Maar het is wel het signaal, ook wat je afgeeft, van mensen denken erom. Zorg dat je genoeg drinkt onderweg, zorg dat je goed op jezelf let. Toen hebben ook een aantal mensen gezegd, s'morgens bij het vertrek doen we dan een kopje koffie en iets lekkers erbij. Mensen zijn daar naartoe gekomen, hebben een kopje koffie opgedronken, hebben het gebakje opgegeten. En die heb ik gezegd, nee, ik vind het toch niet verantwoord voor mezelf om naar huis om mee te fietsen. En die zijn, die hebben gezellig zitten buurten s'morgens en die zijn vervolgens naar huis gegaan. Prima, ieder zijn eigen keuze. Ja.
0: Ieder van of de activiteiten van de zomerschool die zijn afgesloten bij een barbecue. Waar 100 mensen aan hebben deelgenomen. Maar afgelopen week hadden we een inhaaloefening. Ja. In Oosterwijk ergens.
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe kwam
1: dat? Nou ja, dat was zo dat op enig moment de accommodatie in Oosterwijk. Het was het Europese Keramisch Centrum. Ik kan dat rustig vertellen. Want die zei zelf van ja, wij hebben een gebouw. Wat met deze hitte eigenlijk niet verantwoord is om naartoe te gaan. Dus hebben we gezegd, dan gaat het niet door. En is die activiteit op een later tijdstip nog ingepland.
0: Okay.

0: Wat me opvalt, chef, bij die zomerschoolactiviteiten... dat er altijd eten, praktisch altijd eten aan gekoppeld zit.
1: Ja, dat is... Er zijn twee dingen die een activiteit extra aantrekkelijk maken. Dat is 's morgens koffie met iets lekkers. En een goede lunch of avondeten. Een van onze best bezochte activiteiten en drukste ingeschreven activiteiten... was een combinatie van een... bezoek aan het waterschap de Dommel, de waterzuiveringsinstallatie in Hapert, met daarna een etentje bij het hier in deze regio zeer bekende Kruidenlucht. Dat was heel erg goed bezocht. Want dat eten, ja, dat gaat er wel in. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk, hè, want een groot deel van de mensen die met ons meegaan... zijn alleenstaand. Of in het geval van koppels die in die periode niet zo heel veel aanspraak hebben. Nou ja, dan zit je met een heleboel mensen samen aan tafel. Mijn vragensteller, die zegt, Kees van Hoofd, die zegt altijd... van eten verbindt. En ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Want daar ontstaan dan weer contacten... wat heel erg belangrijk is voor de mensen. Netwerken. We eten niet voor niks senioren netwerken.
0: Ja, dat klopt. Dus. Nou was er afgelopen jaar en de jaar daarvoor ook... op verzoek van Gerard Overmans, onze voormalige wethouder... zei van, god, als je nou die zomerschool goed doet... denk je dan eens een keer aan de winterschool. Nou, dat was voor ons helemaal nieuw. En nu staat eigenlijk de winterschool weer op de agenda. Want als we die willen regelen... ja, dan zullen we ook in actie moeten komen.
1: Ja, met dank aan Gerard Overmans. Maar we zijn jaar rond met deze activiteit bezig. Want ik vertelde in april met de zomerschool. Vaak al wel iets eerder. Maar zodra die zomerschool half augustus achter de rug is... dan halen we even een paar weken adem. En vervolgens beginnen we inderdaad aan de voorbereiding van de winterschool. En dan staat ons weer zo'nzelfde... riddel te wachten plannen, activiteiten bedenken, plannen, regelen, uitvoeren, boekje maken, et cetera. Ja, daar hebben we dan weer 3 maanden voor. En dan is het weer zo'n beetje, daar zit dan ook altijd nog de kerstperiode tussen waar we rekening mee moeten houden. Dus in de winterperiode is dat altijd nog iets gevoeliger qua planning. Dus daar zijn we. Dat hebben we dan in de winter. Meestal in de periode zo'n beetje half februari tot half maart is de winterschool. Ja. Ja.
0: En als ik goed op de hoogte ben, dan zit daar tussendoor ook nog een project. Dat staat wel op zichzelf. En dat heet Lunteren.
1: Ja.
0: Wat gaan we daar dan allemaal doen?
1: Nou, het project Lunteren is een vakantieweek, midweek, van maandag tot vrijdag. Dan gaan we met een groep mensen die echt toch wel wat meer zorg nodig hebben, die echt nooit met vakantie gaan, bieden wij een mogelijkheid om een midweek met vakantie te gaan. Hebben we 45 mensen zo'n beetje met professionele zorg, verpleegkundigen die meegaan. En ook nog een zestal mensen die mensen ondersteunen. En dan gaan we naar een zorghotel in Bosgoed in Lunteren. Een hotel wat gespecialiseerd is echt in de ontvangst van mensen die zorg nodig hebben. Ja, dat is een hele bijzondere activiteit. Heel zinvol. is voor de mensen die meegaan, ja, echt iets waar ze een heel jaar naartoe leven. Ik zag vanmorgen toevallig iemand die dan ook meegaat. En die zei ook van, goh, chef, lunteren, het gaat toch wel door, hè? Ja, zeker gaat dat door, joh, dat komt goed. Echt een hele belangrijke activiteit, ook voor ons. En met name, zeg maar, voor die doelgroep een hele belangrijke activiteit.
0: Ja, en de begeleiders, en dat moeten specialisten zijn, verpleegkundigen, die mensen.
1: Ja, daar moet je echt mensen hebben die ook in die zorg toch wel goed thuis zijn. De hulpverleners die meegaan zijn ook allemaal mensen die vanuit in het verleden in de zorg gewerkt hebben. Dus dat luistert wel heel erg nauw.
0: Prima. Beste luisteraars. Ik wil chef Rovert als gast bedanken. Ik wil de technicus erg bedanken. En ik zou zeggen, luister elke zondagochtend naar het Brabants Kwartierken.

0: Ik zeg goeiedag Somme, allemaal samen. Op de 4e oktober steekt alle jaar Dierendag op de kalender. Zo'n soort Sinterklaasfeest voor de hond en voor de katten. De bedoeling, dat zal dan wel zijn, dat je ze dan verwend met een of ander cadeautje. Het zal wel een uitvinding zijn van de middenstand, maar zou het anders zijn. En ze komen dan ook alle jaar met zo'n skooibus aan de deur, waar je wat klein geld in kan doen. Ja, want kleinbisjes die moeten geloof ik tegenwoordig ook beschermd worden, volgens de dierenbescherming. Maar als het over kleinbisjes gaat, dan moet ik denken aan de Tweede Wereldoorlog. Lang geleden, in 1943, toen was ik 10 jaar en had ik voor mijn eigen een soort dierentuin gemaakt van kleinbisjes. Het was midden in de zomer en ik had buiten op de vensterbank 10 jamputjes staan. En in ieder jamputje had ik een verschillend kleinbisje gevangen. Like een vlinder, een spin, een lieve vrouwenbisje, dan nog een bee, een wesp en een hommel en een zaikmoeier. Eens kijken, dat zijn er dan al 7. Oh ja, en dan nog een sprinkhaan en een coloradekever. Dat zouden er dan 9 zijn van de 10. Oh ja, op die en ander, daar kan ik bedomen even niet opkomen. Anders kan ik dat 1000 keer zeggen. Maar ja, nou weet ik dat even niet. Maar het was op een zaterdagmiddag middag dat onze vader thuis was en dat er een politieman zijn verrekijker kwam lenen. Toen die daar met een dierentuin zag staan, vroeg hij me: wat zit daar in dat ene potje? Is dat een coloradekever? Ik zeg: ja, dat zie je toch wel. Maak dat potje open en trap hem dood, gebood hij me. Ik zeg: ja, maar er zit toch verdomme een dekseltje op, die kan er toch immers niet uit? Maar hij viet dat potje zelf, schudde het hem en trooi hem kapot. Ja, die coloradekever. En onze vader, die zei niks. Het is echt gebeurd. En ik had wel kunnen schreeuwen. Maar nou ik daaraan denk, nou schiet mijn eens toch weer te binnen wat er in dat tientje, tiende jamputje zo had. Dat was een lol.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Een lol.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl. Of naar Erfgoed Brabant, postbus 1325, 5200 Bernard Johan in Den Bosch, onder vermelding van Bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Wegkiepen. Wegkiepen betekent weggieten in dit geval. Maar in andere contexten kan het ook weggooien betekenen. Het is afgeleid van kiepen, dat ook in omkiepen, kiepwagen en kieperen zit. Kiepen is ontleend aan het Duitse woord dat uitgesproken wordt als kippen. Zo'n i-klank waar het Duits gewoon een e heeft, is typisch voor de Nederlandse uitspraak van het Duits. Menige Duitser zal grinniken als hij ons bitteschön hoort zeggen, terwijl het in het Duits gewoon bitteschön is.
3: Vanuit Hilvarenbeek is dit Vlo Radio.

De rat die kwam terstond erbij, die vroeg al wel wat is. Gij zijt een ferme vent, meneer, komt gij eens even mee. En het was in de kapel dat de meneer daar versteld heeft. Zeg, wil

0: lachen, we zuchten, hoesten, vloeken, de scheet van zelden hier gehoord.
1: Radio. 11 uur. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen, voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Deze uitzending ben ik begonnen met het laatste deel, de Saltarello uit de vierde symfonie van Felix Mendelssohn, bijgenaamd de Italiaanse symfonie. Je hoorde de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Nu gaan we luisteren naar de mooie stem van sopraan Jessie Norman in het prachtige en hoopvolle lied Morgen van Richard Strauss. En morgen zal de zon weer schijnen, een mooi stukje tekst uit het lied. Norman wordt begeleid door het Gewandhausorchester onder leiding van Kurt Masur.

Een van de mooiste en doorleefde stemmen die ik ken. De sopraan Jessie Norman. Werkelijk prachtig. Modest Mussorgsky kennen we van zijn epische pianowerk De Schilderijtentoonstelling, dat door Maurice Ravel georchestreerd is. Ook bekend is zijn symfonische gedicht Een nacht op de kale berg, en dan in de orchestratie van vriend Nikolaj Rimsky-Korsakov. Maar het origineel van Mussorgsky zelf is veel minder bekend. En die laat ik je nu horen. Die kale berg schijnt er overigens echt te zijn, vlakbij Kiev. En in Mussorgsky's fantasie gebeurde daar van alles geheimzinnigs tijdens midzomernacht. Een verzameling van heksen, aanbidding van de duivel en een zwarte hoogmis. Mysterieus en angstwekkend. De Berliner Philharmoniker opnieuw, maar dan nu onder leiding van Claudio Abbado.

van de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos laat ik je nu het tweede deel, het Andante, uit zijn mondharmonica-concerto horen. Uitgevoerd door José Stanek en hij wordt begeleid door het São Paulo Symphony Orchestra onder leiding van Giancarlo Guerrero.

Nu een gaaf arrangement van James Bond soundtracks. John Barry, de componist van het onsterfelijke gitaarthema, heeft zeker in de beginjaren van de Bond-films een enorme stempel gedrukt op de muziek voor die films. Latere jaren waren er andere componisten en songwriters die de eer hadden om voor deze films te mogen schrijven. Je gaat nu luisteren naar een medley van songs uit de meest recente films, uitgevoerd door de WDR Funkhaus Orkester. Het arrangement is van Ingo Lewis.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is Vlo Radio.
1: Sergei Rachmaninov schreef 3 symfonieën die alle 3 in de Russische romantische traditie staan. Met zijn eerste had hij weinig succes, wat hem tot wanhoop dreef en tot depressiviteit leidde. Maar met zijn tweede was het anders. Een groot succes, een erg optimistisch werk en ook met heerlijke melodieën. Luister maar eens naar het 4e deel, de finale uit deze 2e symfonie, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies? Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 1 uur. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vier uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu 2-stemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Twee Stemmen.
1: Ah, jongen, daar zijn we toch weer.
0: Nou.
1: In de maand oktober.
0: Ja, 4 oktober.
1: Dat is jouw verjaardagsmaand, hè?
0: Ja, volgende week.
1: Ja.
0: Vandaag over een week is het feest.
1: Dan komen we tegenaan, krijgen we cake in de studio.
0: Ja, dat zou zo maar kunnen.
1: Ja.
0: Maar dan moet je nog even een week op wachten.
1: Ja, zo is het. Die houden we even te goed.
0: Ja,
1: we begonnen met een rustig nummer, hè, Marleen?
0: Ja, we moesten even een beetje rustig inkomen.
1: Ja,
0: dat was Road Tripping van de Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, en die Chili Peppers, die waren even afwezig, hè? Want het is een beetje rustig gedaan.
0: Ja.
1: Maar wel een leuk nummer, Road Tripping, zoals je zei. En je hebt een aardig lijstje weer in elkaar geknald.
0: Mm-hmm.
1: En die eerste, zo na de intro-melodie, die mag er wel wezen. Want die vind ik nog altijd leuk. Die kan ik te zeggen, hoor, kunnen ze me s'nachts wel wakker maken. Ja, dit is er zo een.
0: Dit is Pamela van Toto.
1: En ken je ze persoonlijk of niet, Pamela?
0: Nee, jij?
1: Pamela Anderson ken ik goed.
0: Ook niet persoonlijk?
1: Nee.

0: Ja, ik noem ze persoonlijk altijd een beetje de tovenaars in de popmuziek. Want wat hebben die mensen veel muziek gemaakt.
1: En wat is jouw favoriete nummer van Toto?
0: Oh, dat is een hele moeilijke. Maar wat ik vorige week nog achter ben gekomen, ik zelf niet wist, is dat Steve Porcaro, dat was de man die achter de keyboards stond, die heeft het nummer Boys of Summer meegemaakt van Don Henley.
1: Oh.
0: En daar speelt hij dan weer mee. Dus het waren eigenlijk van oorsprong studiomuzikanten. En toen zijn ze als achtergrondband gaan spelen met Bos Keks.
1: Mm-hmm.
0: En toen zijn ze op de solo toe gegaan. En toen hebben ze, ja, tot nu toe.
1: Okay.
0: Ze treden volgens mij nog steeds op.
1: Aha.
0: Deze niet meer, dit duo is uit elkaar.
1: Met ruzie, toch?
0: Ja, wel met een beetje ruzie, ja.
1: We hebben het over Daryl Hall en John Oates.
0: En een van mijn favorieten van toen, uit de jaren 80. Kiss on my list.

0: die plaat heb ik wel afgedraaid toen de tijd toen ik in Tunneke draaide. In Schijndel, hoor ik er dan al bij te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Want er waren twee Tunnekes in die periode.
1: Yeah.
0: Maar deze Kiss on My List, Daryl Hall en John Oates. Ja, die stond op my playlist.
1: En nog steeds, toch?
0: Ja, ik vind hem nog steeds leuk. En dit is de mooiste van de Imagine Dragons.
1: Not today.

0: Nee, niet vandaag.
1: Not today.
0: Ja, prachtig nummer, Imagine Dragons. Not today. Komt uit de film, toch?
2: Ja, het is van de film Me Before You.
0: Oké.
2: Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de film nooit gezien heb, maar ik heb het liedje wel heel veel gedraaid.
0: Nou, het zou in ieder geval wel een uitnodiging zijn om de film te gaan bekijken. Not Today. En ja, we gaan terug met een Nederlands duo, toch?
2: Ja, het duet van deze week. En eigenlijk ook meteen een plaat van eigen bodem.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een duet tussen Feline en Melle.
0: Ja, die hebben volgens mij al meerdere platen samengemaakt,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En dit is de nieuwe dan.
2: Remember Us.

0: er wordt mooie muziek gemaakt in Nederland. En dit is Remember Us met Feline en Melle.
1: Ja, en zij hebben inderdaad eerder, want daar ken ik ze inderdaad ook van, Old Summers. Die hebben wij volgens mij een aantal weken geleden ook gedraaid.
0: Oké.
1: Okay. Ook een heel leuk liedje. Nou. Dus zeker de moeite waard.
0: Over leuke liedjes gesproken. Dit is zo'n eendagsvlieg uit Engeland, kwam hier. Fink.
1: And Looking Too Closely.

0: Ja, ik heb toen, naar aanleiding van deze single, heb ik het album gekocht.
1: Ja. Yeah.
0: En eigenlijk, hij maakt nog steeds muziek, maar in Nederland...
1: Niet zo leuk als dit.
0: Nou, in Nederland wil het in ieder geval niet lukken, want hij heeft mooie platen gemaakt. Fink met Looking Too Closely.
1: Ja, en daar zit ook een beetje een Nederlandse inbreng in, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat weet ik nog wel, maar ik ben het even kwijt. Is er niet in de studio hier opgenomen of zo?
1: Nee, Ruben Heijn speelt de piano.
0: Ja, dat weet ik. Ja, nou weet ik het weer,
1: dat zou ik ook zeggen.
0: Ja.
1: En dan nog een plaat van Eigen Bodem. Direct.

0: Ja, dat was direct.
1: De toontjes die verdwijnen in de achtergrond. Dat was 90s kid.
0: Ja, we blijven nog heel even bij...
1: Ja, het lijkt wel nederpop puur.
0: Ja, hè? Ja. Dus ik zit even te kijken, is het de laatste van vandaag? Nog niet helemaal, maar...
1: Oké. Okay.
0: Dit is de nieuwe single van Bente. En Parachute.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, dat is echt zo'n lekker plaatje van Madonna, wat je eigenlijk niet zo vaak hoort. En het kabbelt zo lekker weg op de zondagmiddag, toch?
1: Ja, wel een van mijn lievelings van Madonna, dit.
0: Ja, ook van je moeder.
1: Ja, dat weet ik.
0: The Secret van Madonna, ja.
1: Ja, ik vind het ook moeilijk om een favoriete te noemen. Ja, dan zou ik denk ik toch deze noemen, maar...
0: Ja, jij? Ze heeft toch genoeg andere dingen gemaakt. Ja, Like a Prayer vind ik ook al mooi. Maar ze heeft er meerdere gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind de periode zo in het midden van Madonna vond ik altijd het leukst. Mm-hmm. Begin vond ik minder en het einde, zoals het nu dan klinkt.
1: Ik kan zeggen, het is nog niet voorbij.
0: Nee, het is nog niet voorbij.
1: Nog steeds bezig.
0: Klopt, ze is nog steeds aan de gang.
1: Ja.
0: Deze, die zijn gestopt, want van de drie heren is er nog maar eentje over. En dat is Barry Gibb, de oudste.
1: Maar succesvol als de Bee Gees natuurlijk.
0: Ja, en ze hebben heel wat hits gemaakt. Waaronder deze, You Win Again.

0: Ja, toen deze plaat uitkwam, toen kwamen ze weer voor de zoveelste keer terug. Want iedereen dacht, nou, de Bee Gees zijn afgeschreven.
1: Yeah.
0: We hebben het gehad met Saturday Night Fever en Staying Alive en gaan ze maar door.
1: Mm-hmm.
0: Toen zakten ze weer een beetje terug, maar toen kwamen ze eigenlijk weer sterk terug met deze You Win Again. En een Nederlandse productie, hè?
1: Ja, ik was even aan het bedenken, ik ben even kwijt waar het origineel van is. Want het is de cover van deze week.
0: Oh.
1: Maar ik weet even.
0: Oh, dan gaan we dan daar even opzoeken, toch?
1: Ja.
0: Toch?
1: We hebben het over Blanks. Alles komt. Oh, ik weet het. Alles komt goed.
0: Oh.

0: Ja, dat was hij. Ja.
1: Internationale versie dit.
0: Ja, ik vind hem, altijd goed geslaagd. Die Blanks, die maakt best wel leuke plaatjes op zijn zolderkamertje. Want ja. Zo is hij ooit begonnen met allemaal YouTube-filmpjes en covers.
1: Ja,
0: maar
1: vooral,
0: dat doet hij goed.
1: Met die reclame is hij eigenlijk toch bekend geworden.
0: Welke reclame?
1: Ja, was er niet van KPN of ergens een reclame van? En daar had hij een liedje onder. Dat is eigenlijk...
0: Oké, okay, ja, dat kan zijn. Dat heb ik zover niet meegekregen. Maar ik vind hem altijd leuk. En deze heeft hij dan ook weer voortreffelijk neergezet. We gaan even naar Duitsland.
1: Ja, naar Andreas Burani.

0: Ja, een beetje voor jouw tijd, maar in ieder geval in de jaren 70.
1: Ja.
0: Er kwam nog wel eens regelmatig een Duits plaatje voorbij in de Nederlandse hitlijst. Maar tegenwoordig is dat nog maar sporadisch dat er iets doorkomt in Nederland. Duitsstalig. En best wel gek eigenlijk, want...
1: Maar deze is ook...
0: Ja, House am Zee en zo is ook leuk, van Peter Fox. Maar dat was ook zo'n eendagsvlieg, hè?
1: Maar net als deze, ik ken die van jou, maar die ken ik niet van de radio of
0: nee,
1: zo.
0: Nee, dat klopt. En ik ben hem toen zomaar eens een keertje tegengekomen. En toen ben ik hem gaan draaien. Daar komt hij van dan, maar niet bekend in Nederland. Deze Auf uns van Andreas Bauer.
1: Ja, dan kunnen we van de volgende niet zeggen, want die is wel bekend.
0: Ja, die hebben we al een paar keer op het lijstje gezet, toch?
1: Ja, om die
0: te draaien.
1: Leuk.
0: Maar hij komt terug. About the we hebben het over.
1: Counting Stars.
0: Van One Republic. Vandaag in twee stemmen op deze zondag, de 4 oktober.

0: Dat vinden ze niet leuk.
1: Dat is niet leuk, die One Republic. Maar ze gaan er wel vandoor, toch? Met hun Counting Stars. Ze zijn uitgeteld. Ja. En wij zijn ook een beetje uitgeteld. Hè?
0: Ja,
1: we hebben nog eentje te gaan.
0: Onze tijd van vandaag zit er ook op.
1: Ja.
0: Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week... Ach, kijk, ze komen nog een keer terug.
1: Ja, ze komen nog een keer terug, ja. Maar jij zei van...
0: Volgende week dan zijn we er weer. Tussen 4 en 5 op Flow Radio met tweestemmig. Blijf vooral nog even lekker hangen voor Pauls platenkast.
1: Ja, dat is dan lekker 2 uurtjes genieten op de zondagmiddag. En wij besloten ook deze uitzending weer met Acceptance van S-Word.
0: Dank jullie wel. En een hele fijne zondag nog.
1: Hele fijne zondag, mensen. Tot volgende week. En wij besluiten met een plaatje van Starship.
0: And we built this city.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
3: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op stand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Santa is Pas Platenkast.
1: Ja, hele goedemiddag mensen, u bent er weer. Hè? Op zondagmiddag Flow Radio, daar gaan we weer. Welkom in Pas Platenkast. Ja, en ik had even last van een beetje kriebel in mijn keeltje. Maar dat komt misschien wel door de plaat waar we mee starten deze zondag. De Doobie Brothers en de remix of The Long Train Running. Ja, en als we deze plaat draaien, bijvoorbeeld met de Oud Opnieuw of op welk feestje dan ook, dan is het gegarandeerd de voetjes van de vloer, zoals dat heet. Hè? Dan is het van dik houtzaag met planken. Long Train Running. Nou, we hebben in ieder geval een prachtige zondag nog vandaag. En dat allemaal op 4 oktober. Nou, wat wil je nog meer? Lekkere nazomer. En je kunt nog lekker naar buiten zonder je jas aan te trekken. Zo hier en daar meen dan wel eens een keer een buitje of een paar druppeltjes. Maar ja, dat kan je niet deren, toch? Ja, we hebben weer een leuke lijst samengesteld met allerlei plaatjes die je alweer een tijdje lang niet zo gehoord hebt. In ieder geval op Flow Radio niet, hoor. En daar gaan we even naar luisteren, want we hebben er eentje klaarstaan. Een beetje winderige plaat. Maar nog een van mijn favorieten, Christopher Cross. En zijn eerste grote doorbraak met deze. Zoals ik zei, zijn eerste grote doorbraak was met Ride Like the Wind. En die krijgen we nog, hè? Maar dan moet je nog even wachten op de herfst.

Aan deze single, die kwam allemaal van zijn album waar ook Sailing op stond. Christopher Cross en Ride Like the Wind. En als je goed hebt geluisterd, dan hoor je in de achtergrond een zanger die we ook kennen van zowel de Doobie Brothers, maar ook zijn soloplaten. En dan hebben we het natuurlijk over Michael McDonald, ja. En om die een beetje ook weer in de show erbij te betrekken, gaan we even terug in deze. In de tijd. Met Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

Ja, je moet me even het antwoord schuldig blijven op waarvan de originele nu weer was. Maar hij kwam op de Tamla Motown stal, daar kwam hij vandaan. En Michael McDonald die goot het weer in een splinternieuw jasje. Ja, en als je het dan over platen hebt die zo blijven hangen, dan is er bij ons in de family ook een plaat die altijd nog steeds bij iedereen van de familie altijd de oortjes spitst. En dat is deze, de plaat van de Buggles. En video Kill the Radio Star. We gaan er even lekker voor zitten op deze zondagmiddag hier in Paul's platenkast. Komt-ie, hè?

Ja, deze plaat van de Buggles. Van het album Plastic Age was dit de video Kill the Radio Star. En we krijgen zo dadelijk nog een klein lekkere pianootje op het eind. Want er is ook nog een klassieke uitvoering van dit nummer van Jeffrey Dones, de andere keyboardspeler die achter de Buggles zat. En ja, ik vind het nog steeds een prachtige plaat die altijd blijft hangen. En zeker tegen de tijd, zoals je in het najaar weer zeg maar de blaadjes kan vallen, dan vind ik het altijd weer leuk om deze plaat te draaien. The Buggles en video Kill the Radio Stars. Tijd voor een ander leuk bandje, dat is Coldplay. Wij zetten even de klok nog niet op wintertijd, of wel? De kloks.

En zo kan het zomaar gebeuren dat je op de zondagmiddag gewoon naar Flow Radio luistert en je allerlei iconen voorbij hoort komen. Zoals deze van Coldplay. Gingen wij terug in de tijd met Clocks. En van Clocks naar een andere icoon. Een van mijn favorieten nog steeds, Elton John. En Nobody Wins.

Deze plaat die stamt uit de tijd van het album The Fox. En Elton John had zijn samenwerking met Bernie Taupin weer opgepakt. En de twee maakten weer hits als altijd tevoren. Dit is nog een van mijn favorieten van dat album. En die heet Nobody Wins. Ja, iedereen die kent Peter Cetera wel. Die heeft onder andere prachtige nummers gezongen bij de groep Chicago. Maar op een gegeven moment vond hij het rijp worden voor een solotour. En de laatste single die hij bij Chicago maakte, dat was deze. Chicago and Stay the Night.

Ja, die man die had een stemmetje. Die was zo scherp, die sneed overal doorheen. We hadden het over Peter Cetera. De leadzanger van Chicago. En dit was het laatste singeltje wat hij inzong. Op het album en Stay the Night. Nou, zover is het nog niet, want we zitten nog mee in de na-uurtjes van de middag van de zondag. Op Flow Radio met Paul's platenkast. Oh, er zijn toch lekkere platen gemaakt, zoals deze. Niet zo bekend geweest, maar ik vind hem nog altijd leuk. En dan hebben we het over Dan Hartman. You will be here on the next train. And waiting to see you. Moving

Ja, je kent er vast nog van Relight My Fire, zijn grootste hit. Zijn grootste disco-hit zelf. Als ik me niet vergis, kwam deze uit een film. We hebben het nog steeds over Dan Hartman. Hij is helaas niet meer onder ons, maar een oud hitje. En dat heette Waiting to See You. Ja, het lijkt verdorie warmpel wel een greatest hits zondagmiddag. Hè? Want als je dan lekkere plaat aan het draaien bent, dan raak je een beetje in de swing, in de sfeer. En dan kom je uit bij John Waite. En zijn Missing You.

Ooit was zij de zanger van The Babies. En daarna van Bad English. En toen dacht hij, ik heb het gezien, ik ga alleen nog maar een pad voor mezelf. En de rest aan muzikanten trommel ik er wel bij. En dat is hem redelijk goed gelukt. John Waite, en hij treedt nog steeds op. Dit was even zijn grote, ook ooit nog eens vertolkt door Tina Turner, Missing You. Ja, en als je over grote zangers, grote talenten en grote muzikanten praat, dan past deze perfect in dat rijtje. Dan hebben we het over Paul Carrick. Hij begon ooit met Ace en How Long, maar daarna kwamen er vele hits zoals deze. If You Ever Needed Someone.

En Lady Madonna. En het was een tribute eigenlijk aan Fats Domino. En het mooie was dat Fats Domino deze plaat, of dit nummer in ieder geval, ook zelf later heeft opgenomen. En die Paul McCartney, want die schreef dit nummer. Die kwam andere mensen ook wel eens ooit te hulp. Zo heeft hij voor Mary Hopkin natuurlijk Goodbye en Those Were The Days en ga zo maar door. Maar hij had nog anderen ook. En later, toen de carrière van de Everly Brothers een beetje in het slop zat en hij wou daar in ieder geval weer een kleine injectie aan geven, toen dacht Paul McCartney, ik ga een nummertje schrijven voor Don en Phil Everly. En dat werd deze. En het werd een dikke nummer 1 hit. The Everly Brothers and the Wings of a Nightingale.

Ja, zoals ik zei, geschreven door niemand minder dan Paul McCartney, deze hit On the Wings of a Nightingale voor de Everly Brothers. Ja, en dit is een plaat uit de jaren 60, waar toentertijd de jonge Peter Frampton in zat. Ja, en ik vind hem nog steeds geweldig. Midden jaren 60 kwam deze plaat naar de hitlijst. Het was de groep The Hurt. En de plaat heette From the Underworld.

Ja, Peter Frampton, later zou hij nog heel erg bekend worden met zijn Show Me The Way. Van zijn live dubbelalbum. Dit was uit zijn periode toen hij in The Hurt zat en From The Underworld. Dat was ook een hit in Nederland. Ja, we hebben nog ongeveer twee plaatjes te gaan voordat we overschakelen naar het Nederlands popuurtje. En deze vind ik nog steeds geweldig. Het is een van de eerste nummers die Casey and the Sunshine Band in de hitlijst zongen. De eerste was, hoe heet je ook weer? Queen of Clubs. En dit was de tweede volgens mij.

Ja, ik zei wel zo enthousiast dat het een van de eerste was. Maar volgens mij was je toch inderdaad later deze I'm Your Boogeyman van Casey and the Sunshine Band. Ja, en ik kort hem een klein beetje in, want de laatste plaat is nog steeds een van mijn favorietjes. En voordat reclame invalt en het nieuws, dan zijn wij er na het nieuws weer terug bij de Nederlandse, het Nederpop uurtje, zoals we dat altijd zeggen. Maar ik wil niet afsluiten met een klapper van de week, zeg maar. En dat is deze. Een van mijn favorieten, zoals ik zei, George Benson. And Give Me the Night. Nou mensen, tot over een paar minuten in het tweede deel van Paul's Platenkast.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Zes uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

0: Ja, hallo, daar zijn we er weer, hè, voor het tweede uur van Pauls Platenkast. Welkom bij het Nederpopuur. Ja, we begonnen eigenlijk best wel met een bijzondere plaat uit de jaren 70. En dat was niemand minder dan Tony Ronald. En die had me een dikke eendagsvlieg te pakken met deze Help, Get Me Some Help. En ik moet heel eerlijk bekennen dat het best wel even wat geduurd heeft voordat ik wist dat hij uit Nederland kwam. Die Tony Ronald, ja, die kwam uit Nederland, ergens uit de buurt van Friesland, Groningen. Hij had een eenmalige hit te pakken met deze Help, Get Me Some Help. En dan begonnen we deze Pauls Platenkast mee, het tweede uurtje, het Nederpopuur, wat je altijd gewend bent te horen op Flow Radio. Ja, en er zijn weer een aantal platen die in dit lijstje voorkomen. En sommige die heb je al meer gehoord en sommige die zeg je misschien van, nou, dit is de eerste keer. Dat kan zomaar gebeuren op, in dit uurtje van Flow Radio. Met allerlei Nederlandse en Vlaamse producties. Ja, en dan hebben we binnenkort de top 44 van de Af en Toeters. En ik dacht, misschien is dit ook wel een nummertje wat ze zouden kunnen spelen die avond. Want dat belooft een dik feest te worden. Ja, die hoort er toch ook bij eigenlijk. Staat die in de top 44, deze van Joost Nuizel.
1: Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Het afscheid van de Daventoeters met ja, de top 44... met de 44 beste nummers die ze ooit gemaakt hebben met z'n allen. En dat zijn er een paar mensen. Nou, ik ben benieuwd hoe dat die top 44 eruit gaat zien. En dit was er eentje van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ook nog eens op de plaat gezet door onze Guus Meeuwis. Terug naar Hilvarenbeek, want deze zou er ook maar eens in kunnen staan. Ik heb het over een nummer van Vals Licht. Ja, en ik weet dat de zon langzaamaan een beetje gaat verdwijnen, maar dat willen we eigenlijk niet, hè? Daar zingt Tony de Bruin en zijn mannen over. Ik wil niet dat de zon verdwijnt.

Ja, onze eigen trots uit Hilvarenbeek, vals licht. Vandaag een Pauls platenkast en ik wil niet dat de zon verdwijnt. Nou, we hebben in ieder geval heel lang kunnen genieten. Ik neem je even terug maar naar 1981, want toen kwam het nummer uit bij CNR Records. Dat was een klein platenmaatschappijtje en dat heette Transport uit Bangkok. En dat was de A-kant van de eerste single van de Frank Boeien groep. Ja, die A-kant die liep eigenlijk niet zo geweldig, maar de B-kant die werd gewoon best wel meer gedraaid. En die viel toen op, door Frits Spits werd die plaat eigenlijk een beetje ontdekt. En langzamerhand kwam die plaat steeds meer onder de aandacht. En zeg maar mede te danken aan Frits Spits. Ik heb hem weer eens opgesnord, want hij komt oorspronkelijk uit 1981... En het is een beetje een vergeten nummer, maar ik vind het nog steeds prachtig. En een heel ander stijl dat je nu van Frank Boeien gewend bent. Frank Boeien met het verjaardagsfeest.

Ja, het doet je een beetje denken aan de beginperiode ook van Doe Maar. En dit was niemand minder dan Frank Boeien en zijn verjaardagsfeest. En dat stond op de B-kant dus van zijn eerste single uit 1981. Ja, en dan gaan we nu door met een plaatje wat je allemaal kent van de groep Spargo. De synthesizer toontjes van Alan Driessert. Ook een hit geweest in Nederland, deze.

Ja, als je heel goed geluisterd hebt, dan hoor je daar ook een stukje van de Spice Girls in terug. En deze hip, hop, hop, en dat was inderdaad de groep Spargo. Even lekker stampen met z'n allen op deze zondagmiddag. Met Bonnie Sinclair en de Clap Your

Ja, die Bonnie St. Clair die had al wat solo-projecten op haar naam staan. Zoals Manana Manana. And I Won't Stand Between Them. Allemaal geschreven door Peter Koelewijn. En die was ook verantwoordelijk voor deze plaat. Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Het was ook in de tijd dat Slade zo succesvol was. En de begeleidingsband van de Bonnie St. Clair, dat was niemand minder dan Unit Gloria. En die ken je misschien nog wel van The Last Seven Days, waarin Robert Long de lead vocals deed. Maar toen Robert Long op de solo tour ging met zijn Nederlandse producties, toen was Unit Gloria was inmiddels toegetreden bij Bonnie St. Clair in het leger. Nou, we gaan even lekker naar Volendam. Met deze oude van BZN. Just an Illusion.

Ja, zeker na de Cats was BZN wel het visitekaartje van Volendam. En deze plaat kwam uit in 1983 en behaalde de derde plek, deze Just an Illusion. Ja, wij gaan gewoon alle kanten op, lekker op deze zondagmiddag met Nederlandse producties. En deze vind ik nog steeds een van de leukste van Kensington. Oude samenstelling nog, en dit is Done With It.

Ja, I'm done with it. En dat zei één keer Tim Akkerman tegen de rest van de leden van Direct. En hij verliet toen de band en hij begon een solotour. En die verliep niet helemaal vlekloos, moeten we zeggen. Maar Tim Akkerman die is terug met een nieuwe single in 2026... in samenwerking met de groep Ivy League. Is dit de nieuwe plaat en die heet Are We Strong Enough?

mensen, houden deze plaat in de gaten, want hij staat als een huis, zoals ze dat noemen. De nieuwe single van Tim Akkerman en de Ivy League en Are We Strong Enough?

Ja, wat een plaat. Hè. Dat was de eerste kennismaking destijds met de groep Focus. Waar onder andere Thijs van Leer in zat, Jan Akkerman en Pierre van der Linden. En Bert Ruiter, de man van die later de man van Johnny Kaagman werd. Als we dan toch over die platen hebben die nooit vervelen, dan hoort deze ook bij The Golden Earring en Another 45 Miles.

Ja, een prachtige klassieker van Golden Earring en Another 45 Miles. Ja, en het volgende nummertje wat klaar ligt is er eentje van het goede doel van het album. En dan moet ik het goed zeggen, Tempo Dulu. En dat was een van de laatste albums die zeg maar Henk Temming en Henk Westbroek samen nog maakten. Want de liefde was een beetje bekoeld tussen de twee heren. En het zou weer jaren duren voordat ze nog een keer gingen samenwerken. Om vervolgens toch er weer achter te komen dat het beide niet meer lukte. Geboren voor het geluk, zo heet deze single. En hij bleef hangen in de tipraad op nummer 14 destijds. Nou, ga er lekker van zitten, want hij duurt zo'n bijna 5 minuutjes. Dus lekker even uitrusten.

Nou, dit keer zong Henk Westbroek alleen op de achtergrond mee, want de rest deed Henk Temming. Maar ze hebben toch heel wat pareltjes op de Nederlandse markt gebracht. Ik had het over Het Goede Doel en Geboren voor het Geluk. Een plaat die je niet zo vaak meer hoort, maar toch altijd de moeite waard. Ja, we hebben nog ongeveer 2 te gaan. Dit is Stille Willem.

0: Ja, die Stille Willem, en die werd gemaakt door Harry Vermeegen en Henk Spaan, uiteraard voor Willem van Hanegem. We komen toe aan onze laatste van deze middag, en die komt heel langzaam opzetten. Dat is Joey Dicer. En na 100 years.
1: But now you made me 100 years.
0: Mij betreft tot volgende week. Groetjes, fijne zondag.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: 8 uur. Nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel, en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan, die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu, Go With The Flow.

0: van een beer.
1: Kijk hier.
0: Ja, van een beer. Als je bij je beren leren kan, bij slimme beren leren kan, dan is dat in het bos een groot gemak. Ja, wat een beer je leren kan, dat zal je zeer maar leren, man. Het oerwoud valt je minder op je dak. Maak zelf eens een fruitsla, met fruit dat prikt. Iets waar ik van uitga, zodat ik nooit schrik. Ik denk dan er prikken misschien een paar, dus ik pas op mijn fikken en Kees is klaar. En een hoge boom, die krijgt een douw, en weer schudt het eten uit zijn mouw.

Oh, man, dit is de hemel. Ja, dit is de hemel voor een beer. Ah, weet je, een beer die houdt van... Ik zal het op een andere manier vertellen. Als jij werkt als die bij daar... Die werkt als een paard. En een paard werkt toch ook niet als een bij. Dat is onnatuurlijk. Dus luister naar mij. Als jij wilt leven als een beer, ga dan niet als een bij tekeer. Een beer die wordt nooit moe. Er valt een hele boel.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu, go with the flow.

0: 11 uur. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als: vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen.